met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de drie zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurksestraat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurksestraat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer, vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: We

0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. En de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels-, logistieke- en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer, vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen, de eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file, vertraging valt nog wel mee, nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West, 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Beleef de 70s.

0: organiseer je een evenement? Met entertainment van TopEx.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op TopEx.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar Telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Het weer, zonnige periode en droog en het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken en de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files, de A6, Joure-Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoop het Rotterpolderplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom 2 rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord. Een half uur vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-food sector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij, maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
1: We

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jos Duijstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertragingen op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Jouren naar Emmeloord tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Dit is ons thuisstaan met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En de matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje. Op de A6 Jouren en Meloort door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel een kwartier vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file 25 minuten vertraging.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal

0: proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Heusden 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. Op de A348 Doesburg richting Arnhem een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek 2 kilometer file.

0: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 5 minuten.

Dat was het tweede plaatje alweer van Van McCoy en Soul Cha Cha Cha. Een verse editie van KBC's Zoute Uur. Met een erebetoon aan een jazzprogramma van de Nederlandse publieke omroep. Opmerkelijk. Straks meer over jazz. En hier is Elvis Presley. En die heeft het over rock in de gevangenis. Geen steen, maar dansen in de gevangenis. De Jailhouse Rock.

hoorde in het Zoute Uur Ain't Nothing Like The Real Thing van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Mooie duo, helaas beide al lang niet meer onder ons. Veel goed muziek uit de jaren 60. Wil je schrijven? Ga dan even naar markmetensee@kbcradio.nl. En misschien heb je ideeën over de muziek. Bijvoorbeeld 3 liedjes achter elkaar, ik noem maar wat, in het Zoute Uur uit de jaren 60. Of 3 liedjes achter elkaar in het Zoute Uur uit de jaren 70. Mail me. Mark@kbcradio.nl

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het CBS. Het weer in het

Over de helft waren we alweer met She's a Lady, Tom Jones. En die werd altijd genoemd Lady Killer. Een mooie uitdrukking. Die was zo populair bij de dames. En net Madonna gehad. Who's That Girl? Dit is het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Onder de luisteraars van KBC Radio zijn zeker liefhebbers van jazzmuziek te vinden. In 1973 ging bij de publieke omroep het programma Tros Session van start. Wij verwachten niet al te veel van dit live jazzprogramma en daarom werd het maar voor één seizoen geprogrammeerd. Uiteindelijk werd het een groot succes, heeft het 31 jaar bestaan en genoot een wereldwijde belangstelling, is echt waar. Het kwam in het Guinness Book of Records als langstlopend live radio jazzprogramma. Radio Nederland Wereldomroep bestaat ook niet meer. Radio Nederland Wereldomroep zond de concerten door naar 200 radiostations in de Verenigde Staten. Het programma kreeg vele onderscheidingen en er werden LP's en CD's van uitgebracht. Hey!
1: Geniet van KBC's Retro Top 3.

0: All 55 van de Eagles uit de jaren 70. Het is de laatste die ik afkondig. Ik verlaat de studio. Maar we schrijven, we mailen. En tot morgen in het Zoute Uur.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter... met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024... Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met...

Zo klonk hij. In 1985, Robert Palmer. Ja, zo klonk hij, want ja, hij is wel helemaal niet meer bij ons natuurlijk. Ja, ik denk dat het was toen al een grootheid, dat het echt wel een kanje was geweest als hij nog in leven zou zijn. We hebben wel veel muziek van hem. Hij heeft die mooi nagelaten, dat dan weer wel. Addicted to Love, uit 1985 dus. Meer dan 40 jaar geleden. Nou, wat deed je toen? In 85 stond ik in een klein discotheekje, een barretje weet ik nog wel. Ik verdiende 10 gulden per uur. En dat waren van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts. Dat was een behoorlijke zit voor mij, omdat ik overdag op zaterdag al in de supermarkt werkte. Mijn zaterdagsbaantje, dan gaan we naar huis eten, even slapen en dan meteen weer door. Ik weet niet eens of ik ging slapen eigenlijk. Het was, en dat zaterdag en zondag volgens mij. Ja. En maandagochtend weer aan de bak. Sterker nog, dan moest je weer naar school, weet ik toch wel, ja. Jongen, jongen. 85, laten we voor wat het is. Dit is 2026. En opeens is het een nieuwe maand. Is het September Morning. Ah, dat moet ik even laten horen zometeen. Dat prachtige nummer van Neil Diamond. En andere nummers laat ik ook horen. En wat je graag wil horen, dat mag je me doorgeven. Aansluit op de ketting, een Bob dubbelop of gewoon even een verzoekje tussendoor. Geef maar door. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. KBC op de Middengolf op 891 en 1008 kHz. We zijn er via de stream natuurlijk altijd te beluisteren. Diverse radio-apps. En niet te vergeten kbcradio.nl. Vanzelfsprekend worden we ook weer gestreamd via barregaanderadio.nl. Hollands Palet en Den Haag Totaal. Ik ben een vrolijk mens. Ik kijk naar buiten, ik zie het zonnetje. Ik zie het water, ik zie ook wel weer een beetje golfjes. Het is wel nog een beetje onrustig, maar lekker om te zien. Dat is mijn uitzicht. En jouw uitzicht dan? Hoeveel asfalt zie je of hoeveel ga je zien? Wat heb je al gezien? Laat het weten. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Gezellig in de richting van 1 uur Nederlandse... Is nog wel zomertijd. Zomertijd, dat wel. Ja, tot eind volgende maand. Dus gaan we er een mooie show van maken met elkaar. Jullie eigen radioprogramma. Lekker interactief. Met zometeen Michel Fugain. Die heeft een mooi verhaal voor je. Maar eerst Bluff en Nielsen. Oh.

0: Heb ik te veel gezegd? Was een mooi verhaal, toch? Michel Fugain. Ik denk bij Michel Fugain als eerste meteen aan ringedang. Ringeding. Nou, je ringelt maar. Goed zo. Ik zie dat de tuinman hier een berichtje heeft achtergelaten. Ja, kom er zo aan. André Wassenaar. Elwin Stegeman. Alweer Stegeman. Daar houd ik van. Cowboy Phil in België. Ja, Erwin was er vanmorgen vroeg ook al bij. Dat geldt voor Michel van Vandoren ook. Rondje Duitsland liet hij vanmorgen vroeg al weten. Ja, ik zat bij de club in Utrecht, zeg maar. En ook daar is het leuk om je even te melden. Tenminste, dan weet ik tenminste dat ik niet alleen ben en dat ik het niet voor niks doe daar. Sowieso doe ik het daar niet voor niks. Maar dat snap je wel. Ja, leuk om daar radio te maken, hoor. Zeker wel. Maar dit is toch wel echt ons eigen radioprogramma. En bijna 21 jaar al geleden dat we gestart zijn, hè? Messenger Bob van Beten, bob@kwcradio.nl. Hans de Viking, Luc de Mossel, zonder MRC, want hij is met vakantie. Hij hoeft deze week niet meer. Wil je koffie? We zijn er weer bij, graag koffie. Miranda is nog aan het werk, hè, volgens mij. Dus dan doe ik één bakje jouw kant op. Richting Terneuzen. In het prachtige Zeeland. Sandra heeft zich ook gemeld. Zijdelaan Stolwijk is alweer vertegenwoordigd. André, ja, die zal er ook wel bij zitten. Zeker wel. André hoor je zo meteen. Marcel Deutza is ook daarbij. Marcel Duitser, goedemorgen. Edwin van Tielbeke natuurlijk. Good morning. Gistermiddag relax begonnen en naar Hoek van Holland gereden. Nou, dan neem je de boot, dat kan niet missen. Ja hoor, vanmorgen in Immingham van de boot gekomen. En nu onderweg naar Denny in Scotland. Groetjes en fijne uitzending. Edwin, één tip, maar je weet het. Links rijden. Hè? Jeroen Schild, hoor je ook. Die heeft zich gemeld via Messenger. En Mammoetroodkago, Ruud van der Zee, chef de Airbus. Goedemorgen Bob, net gelost in Bergamo, bij Bergamo. En nu even wachten wat er gaat gebeuren. En vanochtend pizza bestellen kan, hebben we niet, maar het kan wel. Het zou meer voor een tosti gaan op deze dinsdag. En dan zal juffrouw Corrie... Leuk hè, dat we nog steeds juffrouw Corrie. Ze is al getrouwd. Ze heeft een hele aardige echtgenoot, zeker. En ze is de zus van de vrouw van Edwin. Ja, precies. Tweelingzus hier. Zeker. Hannes Tontrans was er gisteren bij. Zal er vandaag ook wel bij gaan komen, kan ik mij zo voorstellen. Ja, Gerben Pap is erbij. Ik ga gewoon al die namen noemen. Ik ben hartstikke gek. Ik kan gewoon beter alle berichten voordragen. Dat kost minder zendtijd. Kees, José, Buk. Gezellig dat jullie er zijn. De drie musketeers. Nou, zal ik er maar gewoon onderaan beginnen. Michel, een duimpje omhoog van Doren. Wat deed hij ook weer vandaag? Bad Oeynhausen was hij vanmorgen. Een toertje met een vrachtwagen. En, diverse plekken weer zwiebelen brengen. Hè? Bollen volgens mij, toch? Denk ik wel. Cowboy Phil, België, Edegem. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Groeten vanuit een zonnig Edegem. Toen 19, 18 graden, niet jokken. Dan ben ik wel naar binnen dan. Nou, net voor 11 uur. Na een grieperig dagje en nachtje gaat het nu ietsje beter. Maar ik ben nog niet volledig genezen. Ik had voor normaal gesproken vanavond zullen gaan zwemmen. Samen met mijn dochter en een vriendin van haar. Maar het is gesloten vanwege het jaarlijks onderhoud van het zwembad. Oh ja, dat is mijn grootste nachtmerrie, geloof ik. Hè? Dat je van een duikplank afgaat en dat er dan geen water in zit. Bleh. Ik ben nu onderweg naar haar, naar mijn dochter in Lier, om haar bestelling te gaan brengen. Wat is het dan? Bovenstaand het dessert van afgelopen zondag. Oh, dat zag er lekker uit. Het ziet er nog steeds lekker uit, maar het is al verorberd. Zelf gemaakt. Het ziet er met aardbeien erop. Vlampuddingachtig iets, denk ik. Lekker, man. Heerlijk. Iedereen veilige kilometers toegewezen tot morgen vanwege Cowboy Phil. Nou, ga er maar even voor zitten. Hier is Jeroen. Jeroen Schild.
1: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Ja, nou, mooi dan.
1: Ben ik gekomen tot in Diepholt. We hebben de Aarl.
0: Met de Aarl tankstelling.
1: Ja, heerlijk rustig gestaan. Er was dan precies één plekje vrij. Hè? Ja, ik denk dat ze speciaal voor mij hadden vrijruimen.
0: Dat moest voor jou bestemd zijn.
1: Maar ik was best wel kapot, joh. Dus ik had nog een stukje buikspek van het weekendrak meegenomen. Waar het
0: drumsticksje
1: nog wat mee.
0: Ja?
1: Ja, dus ik heb het restaurant barbecue Kamadado heb ik even lekker opgewarmd.
0: Kamadado.
1: luk. Ik heb nog een stukje bewaard van een collega van me, van mijn maatje.
0: Wat een lieverd ben jij.
1: Dus het, vanmorgen om 6:45 hebben we gelost in Wetsje.
2: Ja.
1: Een trailertje mooi schoongespoten. En zojuist een bakje stro geladen voor Emily Geijmen.
0: Ja.
1: Ja, en ik hoop daar rond een uur of 12:15 half één te zijn.
0: Oh, dan kun je nog even luisteren.
1: En dan even lossen. Het trailertje weer even opbouwen. En dan heb ik nog geen idee wat de planning in gedacht heeft. Nee, nou ja. Ik ga het wel even zien hoe ver en hoe lang we kunnen luisteren. Het eerste uur ben ik er sowieso wel bij. En dan gaan we het wel even zien.
0: Nou, gezellig.
1: Lekker een mooie uitzending van met z'n allen. Geniet van het mooie weer. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Zolang het nog 18 graden plus is, vind ik het prima voor de korte broek.
0: Okay.
1: En dan spreken we elkaar snel weer. Kalmpjes aan. Groetjes.
0: Hoi. Jeroen Schild. Nou ja, dan kunnen we ook niet om André heen natuurlijk. Dre, goedemorgen.
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Weet je dat ik er een beetje het idee van had, André, dat je jou zou melden? Goedemorgen, André.
3: Nou, gisteravond op Hoedeng beland.
0: Ja, toch wel.
3: Vanmorgen vertrokken. Heb ik gelost in, even denken, Groot-Ammers. Ja, nu heb ik in de Moerdijk weer geladen voor kampen.
0: Ja.
3: Dus dan ben ik rond een uur of, even kijken.
0: 1:30.
3: Rond een uur of, 1:15.
0: Oh, nou, 1:30 zei ik, ja.
3: Ja. Kan sowieso de hele uitzending bij zitten, dus maak er wel moois van. Mm-hmm. Nou, dat ik vanavond uitkom, ik zou het niet weten.
0: Nee?
3: Misschien de Gouden Leeuw, misschien ergens anders, ik weet het niet. Wat meemaken. Maak er in ieder geval een mooie uitzending van.
0: Doei
3: iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Goeie werkdag, André. Ook zij belang Stolwijk, net als Sandra. Nou, er zijn er meerdere. Maar niet iedereen luistert nu, want er zijn ook mensen met vakantie. Dus dat is logisch, ja. Hé, de tuinman, wat heb jij gestuurd dan? Wat voor foto? Wat is dat dan? Ben je zo hard aan het werk? Pre-pensionado, jongen. Goedemorgen, ik ben druk bezig met de veegmachine. Ja, ik zie het, ja. De veegmachine, het is gewoon een bezem en een kruiwagen. Je bent zelf de veegmachine. Het zal je gezegd worden, hé, jij bent zelf een veegmachine. Maar goed bezig, oortjes in, lekker luisteren. Voor Bob dubbelop denk ik aan de tumbleweeds. Hoe is dat? Ja, ik zeg somewhere between. Ik ken qua titel denk ik helemaal niet zoveel van de tumbleweeds. Als je het zou doen, denk ik inderdaad aan somewhere between your heart and mine. Maar wel een leuk idee inderdaad, ja. Gaan we een beetje op de Nederlandse country tour. Maar goed. Goed. Kom je heen? Ja hoor. Duimpje erbij. Duimpje terug voor mij. Robert de Tukker thuis aan Piegen is erbij. Bob onderweg vrienden. Ik ben ook weer van de boot gekomen in Immingham. Oh, wat geinig joh. Dan kon je gelijk oprijden met Edwin van Tielbeke. Ik sta nu voor het dock in Hull om te lossen en te laden. En dan nog twee adressen lossen vandaag. Doe mij maar een bakje koffie, want die van hier is zeker niet lekker. Ik kan me voorstellen in Engeland. Goed. Gerben en Pap, Jantje Contantje, Jan Krediet is erbij. Duimpje van mij terug, Gerben, gezellig dat je er bent. Edwin Tempelman, de laatste voor nu. Want de ANWB staat te knipperen en die willen de informatie voor Europa geven voor jullie. Bob, leuk item over de bomen vanmorgen bij Radio M. Ja, dat vond ik ook, de boom van het jaarverkiezing. Ja, ik heb hem gezien in Diepenheim, trouwens, ja. De plantanen van Diepenheim, die werden benoemd in het centrum. 150 jaar oud, die kringen. Dat zijn de prachtige dingen. Ik zat te denken aan een heerlijk bakje koffie met een scheutje Lemon Tree van Forest Garden. Aanvullend, 1996, Edwin. Voor de rest sta ik in Lokeren in België en ik ga zo naar Goeile om daar te laden voor Frederica, Denemarken. Niks mis mee dus. Nou, dat lijkt me ook. Gastje erbij, beterschap gewenst aan Desiree Groteboer, de dochter van Van Op. En Wim zelf ook. Zit in de familie om allemaal een beetje zeg maar in de ziekenboek te zitten. Niet te geloven, zeg. Oké, nou bij deze dus, Desiree, heel veel sterkte. Ook voor mij. Onderweg, verkeersinformatie van de ANWB voor Europa. En dan, ik weet het nog niet, ga iets lekkers laten horen aan je. Berichten zijn welkom. bob@kbcradio.nl en messenger Bob van Beten. Tot zo.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.
0: Mandy.
4: In Duitsland is de A44 Essen richting Düsseldorf dicht tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dit duurt nog tot 30 oktober. Ook komend weekend worden verschillende wegen in Duitsland afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Zoals de A7 Flensburg richting Hannover. Die weg gaat dicht bij Hamburg. Op de A43 Wuppertal-Recklinghausen wordt in beide richtingen gewerkt tussen Bochum en Recklinghausen. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen, bij de aansluiting met de ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. Dit duurt nog tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 tussen Bolzano en Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Frankrijk wordt de A304 tussen België en Charleville-Mézières in beide richtingen afgesloten tussen La Franceville en Saint-Pierre-sur-Vence door werkzaamheden. De afsluiting duurt nog tot vrijdag 2 oktober. Ook de A40 Genève-Lyon is tot 4 september in beide richtingen dicht tussen de Chamoise-tunnel en Bellegarde. De afsluiting is steeds tussen 9 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend. Onderweg.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
3: Valdorpelshop.nl.
5: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een kapotte vrachtwagen bij afrit Hoenderloo. 4 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht bij Nijkerk, 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

Nou, express yourself en laat even weten waar je uithangt. En rij je dubbel bemand, dan ligt er helemaal niks meer in de weg. Ja, tenzij hij of zij naast je ligt te slapen natuurlijk. Dat begrijp ik dan ook wel. Goed. Zometeen toch wel even leuk om de plaatje van de Lemon Tree te laten horen. Een vleugje, zelfs een scheutje Lemon Tree van Fool's Garden uit 96. Gewoon omdat het lekker is om te horen, denk ik ook. Ja, komt eraan even. Is goed. Nou, bijna met vakantie, bijna naar Parga, Miranda Segers. En die neemt haar wederhelft, al 35 jaar trouwens, lekker mee. Luc de Mossel. Ja. We zijn er weer bij, graag koffie. En iemand moet toch geld in het laadje brengen. Dat is waar. Jij doet het allemaal voor de hobby, dat weten we natuurlijk ook, hè. Zo, er was een valse koffieklank ertussendoor, maar dat is niet vals bedoeld. Gezellig dat je er bent. Dat geldt voor José, voor Kees en Buck, de drie musketeers ook. Ja, met niet alleen die duim, maar we zijn erbij hoor. Even de uurtjes volmaken en dan even kijken, want het vanmiddag wordt of Rijnbolle of Koblenz om te gaan staan. Iedereen een fijne werkweek van ons, José. En Kees Lauwers. En Buck niet te vergeten. De Woef, ja. Canada is er intussen bij gekomen bij monden van Erik Nijhoff. Nou, dat is leuk. En dan krijg je ook fotootjes toegestuurd. Oh, en Jeroen heeft iets over de A30. Daar kom ik zo op. Niet op de A30, maar wel op het bericht. Eerst hebben we naar Jaap en Johan Björn. Ook die hond luistert mee. Grote oren omhoog nu. Björn, kom. Koekje van de baas. Koekje van de baas. Dan komt hij zo op schoot zitten bij jou, Jo. Kan niet missen. Jaap, Celer Jaap. Ja, Casa Chica. Chica team dus. We zijn luisterrijk, hoor. Ja, dat is echt zo'n oude, zo'n 27 MC-uitdrukking. Maar dan wel de bakkies, zoals je dat vanaf 1978 met een PTT-vergunning kon aanschaffen. Ja, we zijn luisterrijk, mensen! Zoiets toch, geloof ik, ja. Oh, de witte muis is dan voor de deur.

0: Nou, dan was je bijna de klos natuurlijk, want dan werd je uitgepeild, had je te veel vermogen. Je mocht maar een half watt hebben, toch?
1: Ja.
0: In het begin. Goed, we zijn luisterrijk. We doen hier iedereen de groetjes van ons. En doe maar een bakkie met een kano. Oké, doen we. Dat is een kano. Sorry, hij smaakt hetzelfde, maar hij ziet... Jaap, sorry, hij ziet er anders uit. De koffie niet, maar het is een rondo.
1: Ja.
0: Ook met zo'n nootje in het midden. Dus, ja. Het is niet anders. Ik had geen kano's meer. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Jeroen over de A30. Het is een verkeersmelding, dus die gaan we even apart meenemen. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Op het moment dat je een verkeersmededeling hebt die zeker interessant zal zijn voor de collega's, even doorgeven. Begin dan je bericht met VK en dan als eerst even een spatie en dan de rest van je bericht. Ja. Heel goed gedaan, dan zie ik het vrij snel hier op het scherm binnenkomen. Afslag 8, Rijnen-Noord. En Rijnen, dus afslag 9, zo'n beetje ertussenin. Op de boogbrug, ja hoor, daar wordt de LKW en PKW gecontroleerd. Dus zowel de lastkrachtwagen als de personenkrachtwagen. Oh nee, niet waar, dus geen controle. Ze hebben een kusje gegeven met elkaar. Hij gaat van, nou maar jongens, en het houdt allemaal zo op ook natuurlijk. Ja, hopen, er is nog geen politie daarbij. In de richting van het Duitse Ibbenburen, daar wordt is deze klapper gemeld. Jeroen Schild heeft dat met eigen ogen gezien. Hartelijk dank, nou niet voor de klapper, maar wel voor het doorgeven, Jeroen. Ja, daar zijn we toch wel weer blij om. Oké. Dus VK, spatie, afslag 8, Rijnen Noord, Rijnen afslag 9, op de boogbrug, LKW en een PKW. Een kusje hebben ze gegeven, ah leuk, maar niet echt. Richting Ibbenburen in Duitsland. Het kan ophouden. En vandaar even een mededeling. Dus dat is goed. Erik in Canada. Ja hoor, daar zijn we weer. Ik ga dadelijk met The Iceman. Theo is dat. Theo.
2: Hoi Theo.
0: Theo, The Iceman. Los in Auburn in Maine. Dus doe voor ons maar 2 bakjes koffie. Direction West Gardener. Nou bij deze. 1, 2, 3. Ja, dat is verkeersinformatie. Dat is niet goed natuurlijk. Opnieuw. Vals deze. 3, 2, 1. Dat is beter. Ja, dat krijg je als je hier een machine hebt staan voor het geluid en een machine voor de koffie. Die knopjes zijn nagenoeg gelijk. Dat heb ik ook gezegd. Doe maar gewoon gelijk. Dus ja... Rode, groene knopjes kunnen ook van de cd-speler zijn, schiet er nu te binnen. Maar deze van de koffiemachine. Dat was de eerste, die tweede. Ik had richting al bepaald, West Gardener. Dus het komt eraan. 2 kopjes koffie voor Theo the Iceman. En Erik Nijhoff bij deze. Hannes is er intussen ook bijgekomen. Hannes, goedemorgen. Jeroen van Rode, aviateur Jeroen, de koekjesman. Ja hoor, ook hij krijgt alvast een blauw duimpje terug, want dat stuur hij dus. En Hans, de Viking. Hallo, hallo, zijn we op vakantie of zo? Ik zie hier vakantiepretfoto's. Morgen Bob, gisteren was ik te laat voor radio onderweg. Toen we aangekomen waren we in Mytilini, op het vliegveld, zijn we met de bus naar Anoxos bij... Op Lesbos is dat toch? Gereden. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. 'S Middags zijn we bezig zwemmen en... Uitwezen eten s'avonds. Jongen, het lijkt me vakantie voor jullie. Nu weer bij het zwembad met hier op Lesbos 29 graden. En het zonnetje erbij. Het zonnetje in huis, het zonnetje op het eiland... is de Viking zelf met zijn helm. En zijn mooie Vikingharen. Vicky de Vikingharen. Goed, de radio staat aan om te luisteren en een berichtje te sturen. Groetjes van de Viking. En mijn missie. Ja, dat is leuk. Een foto van de missie is al bruin. Foto van de luchthaven op Lesbos. Ik ben daar nooit geweest, maar de Transavia heeft jullie daar gebracht, hè? Zie ik. Met de Lini Aeropuerto. Oh nee, dat is de Spaans. Dat is niet goed. Dat is gewoon Grieks. Zo. Ja, foto's. Ik zit even op Lesbos te sturen nu met de buschauffeur. Videootje erbij. Ik rij even mee. Hebben we daar geluid bij? Daar hebben we geluid bij.
3: Nog 2 Pultrum blauwe knuppels.
0: Oh, kijk eens even zeggen. Nou, dat is het berichtje van gisteren. Ja, natuurlijk ja, dat is van gisteren natuurlijk het videootje dat je hebt gemaakt. Hartstikke goed. En een foto van het zwembad. Het is dat de afstand van hier tot Lesbos best groot is. En om bij mijn water is te koud om in te gaan. Maar bij jou 29 graden of buitentemperatuur, dan is het zwembad al gauw ook 5, 26, kan ik me voorstellen. Hoe lekker is dit? Somewhere Between, een hit van de Tumbleweeds. Misschien ga ik hem zo laten horen. Ik heb niet veel andere Tumbleweedsen hier. Maar dan moeten we Bob Dubbelop Tuinman even doorschuiven naar een andere dag deze week. Als je ook weer aan het tuinieren bent. Dat zou kunnen. Ik moet even over nadenken wat we zo meteen gaan doen. Bob@kbcradio.nl. Het is dinsdag vandaag, hè? Ja, kalm aan, dan breekt het lijntje niet. Fool's Garden. Het is 13 minuten voor 12 in Nederland.

0: heb een besluit genomen. De Tumbleweeds gaan we van de week een keertje doen. Helemaal. Met een 2 of 3-tal nummers van deze geweldige Nederlandse New Country Band. Zeker. Onderweg op KBC, zometeen Bob Dubbelop. Ik heb een keuze laten vallen op de Brand New Heavies. Met een bekende hit van ze in 1994. Dream on Dreamer en het nummer Sometimes. Dat was niet origineel van ze, maar ze brachten het uit in 1997. Kwam niet verder dan een tipparade, maar... Is wel een bekend nummer, is wel heel erg leuk om te horen, denk ik. Dat is even mijn keuze vandaag. Jullie keuze geeft door voor wat betreft de muzikale ketting in het volgende uur. Waarbij je mag aansluiten op We're Going to Ibiza. En verwachten... Nee hoor, de Venga Boys met We're Going to Ibiza was gisteren de laatste. Dus iets met Ibiza, iets met boys. Maar oppassen, want we hebben al heel veel boys de revue laten passeren. Geef maar door. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Met veel meer post. En kom er maar mee. Ik ben benieuwd waar je een keer zin in hebt.
1: Bob, Dubbelop.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter... met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file van 3 kilometer bij de wijk. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer file tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Een kwartier vertraging door een kapotte auto.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob van Beten.

0: Britse groep, hè? Liquid Gold. Het klinkt lekker. De naam, maar het plaatje ook. Toch is het alweer 46 jaar geleden dat dit uitkwam. Dance Yourself Dizzy onderweg op KBC Radio. Ja, gezellig dat je er bent. En het tweede uur is ingegaan.
1: We maken het spannend. Zeer spannend.
0: Ik vond het wel leuk muziekje altijd, dit. Bond 77. Uit een 007 film uit 77. The Spy Who Loved Me. Ik zie hem al rijden in zijn Lotus. Die Lotus die vond ik zo bijzonder. Een witte Lotus. En die, het was een amfibievoertuig. Die kon zo het water in schieten. En dan ging dat verder. Het was de eerste James Bond film die ik bekeek in de bioscoop. Ik vond de James Bond film, ik was 11, 12 jaar. Ik vond het wel leuk om te zien. Maar in 77 was ik 11. Nee, je moest 12 zijn om naar de bios te gaan. Om die film te mogen zien. Maar er was ook wel wat seks in de film te zien. Althans voor toen, hè, zeg maar. Ja, ik heb het wel gezien. Maar het ging meer om James Bond. En die Lotus, die vond ik geweldig. Ik heb er later ook nog een van merk Corky Toys heb ik nog zo'n Lotus gehad. Zo, ik dwaal helemaal af. Hebben jullie ook een Lotus dan? Er zijn mensen die hebben een Lotus inderdaad, ja. Zo'n wagen. Ik vind het wel leuk. Maar ik ben niet zo'n sleutelaar. Sterker nog, mijn eigen auto die kan ik niet eens zelf onderhouden. Hoe erg is dat? Het is verschrikkelijk. Edwin Tempelman, even een biertje op het terras bij Irma's onder de platanen. Wat dacht je daarvan? Kom een keertje buurten bij ons. Samen met Marit. Oh, dat is wel leuk, denk ik dan. Het is echt een leuk centrum met die bomen in Diepenheim. We hebben het over de boom van het jaarverkiezing. De boom van het jaar.nl. Daar kun je een keuze maken. Elke provincie in Nederland heeft een eigen boom afgevaardigd. En daar kun je op stemmen. De boom die je wilt. Ik heb vanmorgen al gestemd op de boom van Utrecht. Eigenlijk vond ik dat helemaal niet de mooiste boom. Ik vond die plataan eigenlijk wel mooier. Stom voor mij, maar ik denk, ja, ik woon niet in Utrecht, maar ik zit bij Radio M Utrecht, dus laat ik dat maar doen als een van de eerste. Nou ja. Ik kan natuurlijk met een ander mailadres kan ik even stemmen op Diepenheim, op de platanen. Ik denk dat ik dat even ga doen. Ik ga het vanmiddag doen, Edwin. Michel, hoe is het met Michel? Nou, hier ben ik dan. Vanuit Duitsland. Ik heb rustig geslapen bij Autohof Porta Westfalica. Helemaal achter in de hoek was nog een plekje. Tussen de... Nou, dat staat er niet bij. Ondertussen twee klanten gelost. Net voor Halle. En nu pauze maken. Oh, dan wil je een tostietje van me, denk ik, of niet? Althans, via de kantine, juf. De zus, de tweelingzus van Marita. Tempelman. Juffrouw Corrie. Kom voor elkaar. Ik ga na de pauze onderweg richting Leipzig. Heb je voor mij nog een tasse café? Maar natuurlijk. Michaela. Oh nee, dat is een Duitse naam. Dat kan niet maken. Michael. Michael, kom maar. Voor de ketting. We want to break free van Queen Freddie Mercury. Kan dat? We're going to Ibiza was de laatste schakel. Nou, volgens mij wordt door Freddie echt gezongen. I want to break free. I want to break free. Dus dat kan niet, Michel. Maar ja, misschien zegt de jury omdat de rest van de leden van Queen ook meezongen. Min of meer. Hoorden we daar Roger Taylor ook? Nee, die hoor je op een ander instrument. Nou ja, denk het erover na voor de muzikale ketting. Hey, de mannengaander is er ook bij gekomen. Dat is grappig. Die gaan we nog even horen zometeen. En ik ga een Bluetooth duimpje sturen naar Johan. Johan ACC, want die doet het ook naar mij. Dus vandaar. Oh, oh. Ja, oh, oh. Den Haag. Nee, die heeft zich nog niet gemeld, Gerard. Nee. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. En nog even. Tot die tijd. Genieten van fijne muziek. Jan Willem van Apeldoorn is erbij. JB. Hey, Jan Willem. Echt zo leuk, die kleinzoon van jou op schoot gisteren, om te zien op die foto. Geweldig. Tot zover. Deze ronde post. Dit is Lois. Alleen Monique en Suzanne Kleeman. En er was nog een hele band aan vast, hè, in het begin. Zeker wel. Onderweg op KBC. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. De volgende ronde post komt eraan. Maar eerst deze.

0: Lois Lane, dus It's the First Time. We zaten even in het jaar 1989. Ik heb het er niet bij gezet, maar volgens mij 1989. Onderweg op KBC, oh. De ballen gaan, daar hoor je zo meteen. Eerst, ik ga haar niet laten horen. Ofwel, ze is erbij. Eerst even een Bluetooth duimpje. En nu Sandra. Beetje ver weg in de cabine volgens mij, maar ik kan je wel horen. Sandra, hallo.
1: Hoi, hey, Bob.
0: Hi.
1: Hallo, luisteraars. Ik zit er ook weer bij.
0: Ah, gezellig, Sandra.
1: Ik heb het ingelost. Heb ik 5,5 uur over gedaan.
0: Oh.
1: Man.
0: Oh, het is
1: ja,
0: wel...
1: was onweeralarm. Mag niet lossen. En het stond heet voor me. Dus ja, het duurde nogal een tijdje. Uiteindelijk leeggekomen. Ik rapido naar Op de Vos. En ja, daar heb ik toch nog even gegeten. Een beetje laat. Maar het eten was goed. Ja, het sfeertje was er niet, vind ik.
0: Nee.
1: Maar met de bediening, die waren aardig en leuk en een praatje meegemaakt.
0: Nou, prima toch dan.
1: Ik ben nu weer onderweg naar Geleen. Ja, we gaan het meemaken. Ik hoop dat ik nu iets sneller ben.
0: Ja, zeker.
1: We gaan het meemaken. En goed aan iedereen en vooral aan Erwie en André en Luc. Fijne vakantie alvast. Ja joh, en iedereen die ik niet opnoem, hè?
0: Nou goed.
1: Later.
0: Sandra, Zijdelaan Stolwijk, goed dat je er bent. En misschien voelde ik iets dichter in de microfoon blaren. Jij kunt dat, je hebt een goede stem. Ik zei grote mond, dat zei ik niet toch, Sandra. Dat kan niet maken. Is niet zo namelijk, hè? Nee, natuurlijk niet. Goed, even kijken, waar is de barregaander heen? Gerrit, kom er even bij.
2: Bobby, vriendje van de radio. Gerrit hier, de Lubarregaander.
0: Lubarregaander.
2: Ja. Joh, wat een leuke dag is dit ook weer, joh.
0: Vertel.
2: We konden allemaal fris en fruitig vanmorgen.
0: Nou, vertel.
2: Tot knooppunt Ewijk, joh.
0: Ja. Wat dan?
2: Ja, je hebt het natuurlijk gehoord daar in dat Overasselt.
0: Ja.
2: Nou, echt werkelijk waar. Ik heb nog nooit zoveel van die politiewagens voorbij zien rammelen.
0: Ja.
2: Ja, en van die, ik noem ze maar Cobra 11, Bob. De Cobra 11 is van Nederland. Ja, nou, het zat helemaal een beetje vast te klooien daar op die A50 vanmorgen, joh.
0: Oh, ja.
2: Daar van Wiegen, daar zo in die contraining.
0: Uh-huh.
2: Ja. En weet je wat het ergste is? Die politiewagens die komen hier op de vluchtstrook voorbij, bonje niet. Die Mercedes, hup, weet je.
0: Ja.
2: Nou, dus hou je rekening mee, ja. En terwijl dat je de ruimte maakt, zie je op de linkerbaan. Ja, komen die Cobra 11'jes, die willen ze zich doorheen wurmen. Ja, moet niet gekker worden, joh. Het was één grote blauwe, nou ja, goed, nu hebben ze een of ander maisland daar afgesloten, geloof ik.
0: Mm-hmm.
2: Ja, Wild West in Hollanda, zeg maar. Ja, trouwens, waar die Ed het over had, dat Diepenheim,
0: ja.
2: Dat is nog net Overijssel. Ja, dat is nog net Overijssel.
0: Dat zei ik toch
2: dus,
0: ook?
2: Geen Overasselt, dat is Gelderland, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ze noemen het ook wel het Wilde Westen van Nederland. Terwijl dat het in het oosten ligt. Nou, genoeg flauwekul! Op links en door!
0: Nou, hou maar tussen de lijnen. En blauw op links, blauw op rechts. Gewoon maar de gulden middenweg kiezen dan, denk ik. Post zometeen nog van Michel. De Winnetoe heeft zich gemeld. En Mario is ook van de party. Mario van Mammoet Roodkakko. Hé, ik heb het volgende.
3: Onderweg met Bob van Beter.
0: Ja.
4: De muziekketting. Schakel 1.
0: Ja. We're going to Ibiza wordt aangesloten door Jan en Ali. Take me to Ibiza.

0: Take me to Ibiza. Lekker.
1: Ik ben er nooit geweest, maar het andere ballenjaar, dat ben ik wel geweest. Meerdere keren op Mallorca. Mallorca. Ik heb iemand wel eens horen zeggen, dat is Mallorca. Toen dacht ik vroeger, oh, je hebt natuurlijk Mallorca en je hebt Mallorca. Dat is een heel ander land. Maar ja, toen was ik 7 of 8 of zo. Ja, nee, niet de laatste jaren. Onderweg op KBC zometeen een rondje Europa maken ten aanzien van het weer. Kijken hoe de diverse delen van Europa zich gaan verhouden tot elkaar. Jacco met de perikist is onderweg, laat hij weten. Zijn berichtje zometeen. En nog wat andere meldingen. Ja, Michel, het gaat er niet meer worden. Want Michel zegt, nou ja, oké. Als mijn suggestie niet kan met we. En hebben we het over we want to break free. Want het is I want to break free van Queen. Dat is niet goed, je hebt gelijk, eerlijk gezegd. Het is nog wel een beetje vroeg voor kerst, maar We Are The World van Band 8. Wat dacht je daarvan? Ja, heel goed. Maar had gekund. Maar ik ben nu al begonnen met Jan en Annie uit Volendam. Take me to Ibiza. Dus moet je daar nog even over nadenken. Michel, als je snel bent kun je mee. Want de eerste hebben we gehad, de tweede staat nog niet eens klaar. Dus nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen, zo is het, ja. Even nog wat namen roepen van mensen die erbij gekomen zijn. Kees Diepens. Heb ik nog geen duimpje gegeven, dus bij deze Kees, welkom. Jan Gimbis, natuurlijk Jan, ook een duimpje van mij terug. Dat kan allemaal Bluetooth, hè? Het kost allemaal niks extra's. Een beetje liefde en een beetje gezelligheid en zo. En af en toe een tostietje, ja. Hans de Viking. Nog een foto van dat zwembad. Even kijken of ik een foto van je meisje zie. Ja, ik zie een foto van je meisje in het zwembad. Ik zie alleen de hoofd boven water. Die is even lekker aan het genieten, zeg. Verrukkelijk, ja. Helemaal voor elkaar. Goed, Luc Segers, de Benga Boys, Going to Ibiza. Ja, maar die heb ik al gehad. Toch? Dat was gisteren de laatste schakel in de ketting. Jij bent echt toe aan vakantie, volgens mij, Luc. Dus deze telt niet. Nee, heb ik niet voorgelezen. Wat Jacco aan het doen is, hoor je zo meteen eerst even een rondje Europa maken. We beginnen natuurlijk in België. Dat doen we altijd namelijk, dus afwijking vandaag niet. Nee. Maar net als vanmorgen is het overwegend droog in België. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Met die afwisseling ga je het doen. Met maximum temperatuur rond de 21 graden. De wind komt uit de westhoek vandaan. Matige kracht 3 tot 4 Beaufort. Vanavond ook nog meest droog, ruimte voor zon. Rond de 18 graden ligt de temperatuur. Nou, dat is niet verkeerd. De nacht gaat wel echt onderuit, naar de helft. 9 graden in de Ardennen, 13, 15 graden vlak aan de kust. En woensdag, dus morgen, begint droog met zonnige perioden. Lokaal wel een mistbankje morgen. In het noorden en noordwesten neemt langzaam, maar zeker, de bewolking toe. En tegen het middaguur kan wat lichte regen vallen. En voor de rest blijft het wel droog. Morgenmiddag ontstaan in het noorden en westen enkele lichte buien. En daar overheerst ook vaak de bewolking. En in het zuiden en oosten van België is het overwegend droog met hooguit een lokale bui. En af en toe ruimte voor zon. 20 tot 22 graden bij matige zuidwestenwind. Donderdag. Nou, België zo goed als droog waarschijnlijk. Nog niet helemaal zeker. In de ochtend overal sowieso. In de middag met name in het noorden en noordwesten. Maar tegen de grenzen met Nederland aan. Grens is maar één, hè. Maar ik bedoel, in het noordwesten, maar ook in het noorden kan wat regen vallen. Maar oké, dan weet je dat alvast. Ik zoom even in op de kaart en dan weer uitzoomen. Ja, ik pak even een heel gebied mee. Centraal-Europa, dus of Zuid-Duitsland. Een stukje Polen nog hier, zie ik. En Oostenrijk en Zwitserland. In het noorden van Duitsland en Polen is het vandaag een komen en gaan van buien. En die gaan zo af en toe wel gepaard met onweer. Of kleine hagel, of en of windstoten. En voor de rest is het midden van Europa eigenlijk best rustig zomerweer. Nou, zo zie je maar. Zelfs in dit deel kan het van Europa nog eens wisselvallig zijn. In Schotland, ook in Ierland, is het tamelijk wisselvallig op dit moment. Met best wel veel buien en ook veel wind. Frankrijk daarentegen, even aan de andere kant van het water, daar is nu een hoge drukgebied. En dat betekent flink veel ruimte voor zon. Mooie warme temperaturen, zelfs richting de 25 graden. En het blijft overal droog. En het zuidwestelijk deel, het Iberisch Schiereiland, dus Spanje en Portugal. Vooral in het zuiden van Portugal en het zuiden van Spanje
2: komt de tropische warmte weer tevoorschijn.
1: In Italië ontstaan vanmiddag op diverse plekken enkele losse buien met temperaturen van 29 tot 35 graden. Zo. Nou, tot zover. Dat heb ik netjes gedaan, al zeg ik het zelf. Onderweg op KBC, het is tijd weer voor muziek. Alex Born ga je horen en Passenger.

0: organiseer je een evenement? Met entertainment van TopEx.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op TopEx.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A8 Zaanstad-Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Knoopend-Zaandam, 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door de controles een kwartier vertraging.
5: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Breker, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
9: Onderweg met Bob van Beten.

Fine Young Cannibals. Met Roland Gift als zanger. Ik dacht, die Roland Gift is een jaar of 75 of zo. Helemaal niet. Hij is helemaal 5 jaar met mij. Ja, ik voel me 80 soms, maar dat is echt niet het waargeval. Niet in het echt, zeg maar. Nee, dat is flauw. Hey, de eerste schakel in de muzikale ketting was Take Me to Ibiza van Jan en Annie. Annie Schelder en Jan van BZT. Jan. Waarom kom ik nou weer op Jan? Hoe heet Jan eigenlijk? Schreef het allemaal Jan? Nee, dat is niet waar. Er zitten wel veel schilders daar, dat is waar. Jacco met de perenkist is op weg naar het Duitse Dormagen. Dan ga ik even glas laden voor Dongen in Noord-Brabant. Jacco, dank voor je berichtje. Ook nog mailen, dat kan ook. Bob@kwc.nl

0: links rijden. Ik klopte als een busbob. Ik rijd net Scotland binnen. En dan heb je het over het weer natuurlijk, hè? Ja, ik zie het, ja. Een afwisseling van... ja, het is een viezig weer eigenlijk op de A74. Bah, het ziet er vies uit, zeg maar. Oeh. En dan inderdaad dan bij een plaats Glasgow, Edinburgh. Ik ben er nooit geweest in Schotland. Die gaan er toch een keer kijken. Wel een regenpak mee, volgens mij. Ik zie ook de plaats Lockerbie. Dat doet me altijd denken, natuurlijk iedereen aan... Maar het vliegtuig dat neergeschoten werd en boven Lockerbie neerstortte. Ja. Dat is ook een bizar verhaal. Dat, hè? Lockerbie, nog 12 kilometer. Goed. En je rijdt links. Goed om te zien. Slecht weer dus. Goed. De ballen gaan de route van de duim omhoog. Nou, dat is gezellig. Ik doe even duimpje terug. Dat heb je al gehoord, Gerrit. En Bally dan. Bally Bennebroek. BB uit Zummeren. Die willen we ook even horen. Barry, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bob, luisteraars. Ja, daar zijn we weer.
0: Ja.
1: Net gespoeld in Tiel, nu naar Rotterdam. Laaien voor het mooie Zummeren. Ja, gisteravond wat later doorgegaan. Ja. Ik kwam rond een uur of 12 over de A2 van Den Bosch naar Utrecht.
0: En toen?
1: Alleen die hadden ze compleet afgesloten bij Empel. Vanwege die verroeste wegportalen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Hij moest alles binnendoor.
0: Ja.
1: Nou, ik wist niet dat het 's nachts nog zo druk op de weg was.
0: Ja,
1: alles
0: wel.
1: Werd omgeleid. Ik hoop dat iedereen die bij Treurenburg overnacht heeft goed geslapen heeft. Want al het verkeer moest daar langs.
0: Oh, echt waar?
1: Er stonden vannacht om 12 uur zelfs nog verkeersregelaars.
0: Ja, ben je
1: niet te geloven.
0: Ja.
1: Maar goed, hebben we ook weer allemaal gehad. Ik wens iedereen een fijne dag. Werk ze. En tot de volgende keer. Houdoe.
0: Houdoe. Ja, dankjewel BB. Barry Bennebroek. BB Utzummeren. Ja, dan was het bij Joop op Treurenburg, Den Bosch. Daar aan de zijkant was het een drukte van belang. Dat snap ik, ja. Jan Keizer heet hij natuurlijk. Dankjewel, Johan, voor het doorgeven. Ik kon er echt niet meer op komen. Ik wist het echt niet meer. Jan en Annie. Ik denk nou, Annie Schilder. Jan. Keizer dus. Oké. Okay. Helemaal voor elkaar. Goed. Ik zat even met de muzikale ketting. Oh ja, Michel gaat er door. Take Good Care of My Baby van Bobby V. Ik dacht eerst Bobby Vinter, maar nee, je hebt gelijk. Bobby V is het inderdaad, ja. Stel je voor, je hebt een berichtje gestuurd en je hebt nog niks gehoord. Dan heb ik een foutje gemaakt. Dan heb ik je vergeten. Hoe erg is dit? Oh ja, er staat wel degelijk een veegmachine, zegt de tuinman. Even goed kijken, joh. Hey. Sorry. Dan doe ik van de week wel de tumbleweed voor jou, hè? Ja, dat heb ik wel onthouden. Je hebt ook de tumbleweed polka. Is ook leuk om die te laten horen. En Somewhere Between. Doe ik er nog eentje bij, dan is die mooi compleet. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Laten we ervoor gaan, mensen. Voor de ketting dus.
2: De muziekketting. Schakel 2.

0: Maar mij betreft, het is tijd voor de derde schakel in de ketting. Nou, zou dat gaan lukken?
1: Denk het wel.
0: Hannes, lekker bezig. Take My Breath Away. Dat is een goede keuze als derde schakel in de ketting.

maand liefdesthema uit Take My Breath Away. Top Gun. Berlin. Het jaar 1986. Mooie keuze, zei ik. Hannes die gaf de doorslag voor de derde schakel. En daarvoor zei hij ook al, doe maar aha, take on me. Nou, die heb ik lekker even overgeslagen. Why? Nou ja, ik vond dit leuker eigenlijk. Maar wie weet kan take on me van aha uit 1985 morgen wel inhaken als eerste schakel op de ketting. Schakeling vandaag. Take my breath away. En take on me. Of iets anders. Take it or leave it, zeg ik dan. Dit is de kast in Nijedij. Kennen we deze nog, mensen? Lang niet gehoord, vind ik. Leuk, hier bij KWC Radio. De nacht is voorbij.

Het jaar 1997. Lekker op zo'n vrees en nijendij van de kast. En ja, we kenden de kast eigenlijk helemaal niet. Het was wel een beetje de opmars, hè. Het kwam ook Acta aan de Munnik het jaar daarna nog met de Nederlandstalige muziek die inkwam. Toch wel even leuk om weer terug te denken aan die tijd. 1997 in dit geval. We zijn er doorheen, mensen. Ja, tot zover deze onderweg. Er werd geluisterd in Brisbane, Australia, door Harry. Good evening, Harry. And by the way, have a good rest. Good night, sleep well. Want daar is het al een flink stuk later dan bij ons. Zeker. Er werd geluisterd in Canada, waar de dag nog, ja, moest beginnen. En intussen alweer een uurtje of wat is gevorderd. En dat geldt ook voor bij ons in Europa natuurlijk. Vanuit Nederland, KBC Radio. Zometeen meer dan 50 jaar popmuziek. Om 3 uur Mike en het Zoutuur. En dan weer verder met die 50 jaar popmuziek. En niet te vergeten, dit programma is er ook morgen weer via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Kijk eens aan, wat willen mensen nog meer? Nou ja, ik zeg, mocht je nog een tosti willen, kun je hem bestellen via mij. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. De kantinejuf heeft er nog wel wat liggen die nog even in het ijzer kunnen. Zeker. Bedankt voor het feestje. Ik vond het gezellig om met je mee te mogen rijden, om je te begeleiden en jullie mij ook weer te ondersteunen. Dit is Crowded House, Weather With You, veilige kilometers.

0: onderweg. Elke werkdag. KBC Radio.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandchef Callas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij één dode viel. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eerdmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. De 2 agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf afrit Beek. Een file door een geschade auto met aanhanger op de A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kilometer file tussen Knoopend Vaanplein en Rotterdam-Sjaloos. Nog geen 10 minuten vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork 3 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
12: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakten twee agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Knopendel 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. 20 minuten vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging door een ongeluk. A15 naar Europoort, bij Rotterdam-Schadoos 20 minuten extra. Ook dat komt door een ongeluk, de parallelbaan is dicht. En op de A28 Assen-Zwolle bij Westerbork 5 minuten vertraging door een spoedreparatie.

0: organiseer je een evenement? Met entertainment van TopEx.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op TopEx.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is.

Uit de jaren 80 hoorden we Eddy Grant en Electric Avenue. Nou, in de jaren 80 reden ze nog niet elektrisch, lijkt me. En net de Britse zangeres Cilla Black en You're My World. Oh, dat is toch prachtig als ze dat over je zingen. Help, het marktaandeel zakt niet bij KBC Radio natuurlijk, maar bij een zender van de buren. Straks hoe je zoiets gaat oplossen. Maar eerst lekkere muziek in het zoute uur. En een van die lekkere liedjes is er een van Billy Joel, Honesty.

Simpele tekst voor een liedje, Simply Beautiful. Mooi liedje van de Nederlandse formatie Lois Lane. Twee dames uit Amsterdam, als ik me wel herinner.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes een half uur vertraging. De parallelbaan is daar dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. A20 richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven 10 minuten extra. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum voor het knooppunt Rijnsweerd 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Amersfoort voor hetzelfde knooppunt Rijnsweerd.

achteruitkijkspiegel. We hadden uit 1977 Sevilla van de Nederlandse groep BZN. Lekker zomers, de band zonder naam. Dat betekent het eigenlijk. En net de, klinkt een beetje triest, The Last Farewell van niemand minder dan de Brit Roger Whittaker. Helaas niet meer onder ons. En hier is Smoke on the Water van Deep Purple.

0: En dan hebben we in ons zoute uur weer even de radioles. Let op. Oeps, het marktaandeel zakt. Shit, u was net zo lekker bezig. En nu kelderen de luistercijfers. Het ligt natuurlijk niet aan u, want bij die peilingbureaus kunnen ze gewoon niet rekenen. Toch stelt de directeur u verantwoordelijk en u zult de programmering moeten aanpassen. Met name de uren waarop u zelf te horen bent zijn behoorlijk in elkaar gezakt. En let dus op dat uw collega's de cijfers niet onder ogen krijgen. Je of u roept alle medewerkers bij elkaar en vertelt dat uw werkzaamheden als discjockey niet langer te combineren zijn met uw zware taak als programsvuurder. Het gaat allemaal erg lekker. Uw programma scoort goed, maar u heeft de knoop doorgehakt. U gaat zich volledig richten op het programsvuurerschaft. Die talentvolle jongen moet toch maar weer terug in de dagprogrammering. En de voormalige morningjock mag terugkomen in het weekend. De door u binnengehaalde vrienden zullen helaas weer moeten vertrekken. Tja, vriendjespolitiek is leuk, maar alleen als het u uitkomt. Hey!
1: Nummer 1.
2: Geniet van KBC's Retro Top 3.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: De Vries en Lampie heeft een speciale afdeling gecreëerd voor de Nederlandse Young Lady. Voor meisjes met een goede smaak. Jeugdige en aparte modellen. En ook berekend op een jonge beurs. Young Lady. Jong, vlot en actueel. De Vries en Lampie, Kalverstraat 3 en 5 bij de Dam in Amsterdam.
2: Hallo, waar gaan jullie heen?
3: Naar Esso. Ja, naar Esso. Voor Esso Mix, Esso Service en een unieke ruimtevaartkaart voor 75 cent.
2: Brom ook naar Esso.
4: Vanaf de hoge Wageningse Berg draaien wij jouw hits op jouw station KBC.

Twice as much met True Story. Als je een verzoek wilt doen, ga even naar markmetdec@kbcradio.nl en mail me een liedje. En wat misschien nog leuker is, mail 3 liedjes uit de jaren 60 of mail 3 tips uit de jaren 70. We doen er wat mee. Wat mij betreft, tot een andere keer. Tot morgen.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt €1,5 miljard uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met €750 miljoen omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst €600 miljoen kosten, maar inmiddels is dat €1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ruim een half uur vertraging op de A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. De A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorinchem tussen Bilthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtsoppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15... maar dan verderop richting Europoort tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32, Leeuwarden-Meppel, tussen Heerenveen en Wolvenga, 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os, 3 kwartier extra tussen Eckerswij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen, 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech.
5: We are

0: Jouw hits. Jouw station. ABC.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen. Bij Spouwbeek 1/2 uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder 2 agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knop het Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knop het Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Windkracht.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: Beleef de 60s en 70s. Windkracht 6 tot 7.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging, de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. Twee agenten raakten gewond. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws. We are

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidssfeer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knoel was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen, werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer, vanavond droog, in de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knoel was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidssfeer op het spoor te zijn. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Het weer, vanavond droog, in de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Brik, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.
10: Jouw hits, jouw station. KBC.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The

Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 8:45 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 9:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim €74, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws.
1: De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten.